0: Wat is pele nu, baam? As pele. Ik kan het. Alkozen hebben, baam. Je zou wat hebben, baal bij chauffeur.
1: Om chauffeur, poepa.
0: Om
1: chauffeur. Om chauffeur.
0: Zo chauffeur.
1: Om chauffeur.
0: Om chauffeur.